0: familie met zeven inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. Twee minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. De bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. En een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De vrouw had twee handgranaten naar de mis meegenomen. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. Temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer krijgen het advies heel goed op te letten. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. Temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer krijgen het advies heel goed op te letten. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. Temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Niet eerder stroomde er bij Lobet zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer woedt het vuur vlakbij Koufaris. Dat ligt zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat er een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. Op meer plekken in Zuid-Europa slaat het noodlot toe, want in landen als Frankrijk en Spanje zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Op camping Het Haasje in Dorst is gisteravond een zwaargewonde man aangetroffen. De hulpdienst rukte massaal uit nadat er een melding binnenkwam over een mogelijke schietpartij. Volgens Omroep Brabant zijn meerdere kinderen getuigen geweest van het incident. Ze zijn op de camping door de politie opgevangen en gehoord voor verder onderzoek. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Woon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.

0: sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal bij een hele nieuwe aflevering. Een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen en van toen. Uit die jaren 60, 70 en 80. En dat doen we allemaal kriskras door elkaar heen. En dat allemaal vanuit studio nummertje 2. Ondergetekende Johan de Graaf is de naam trouwens. En we gaan weer beginnen aan het programma. We doen het weer lekker met de LP's en de singeltjes van de platenspelers die hier geïnstalleerd zijn in de studio. 2 stuks hebben we staan. En dan kunnen ze mooi om en om draaien. Dat dan weer wel. En Mexico van de Les Humphreysingers was een heerlijke formatie uit Duitsland met die geweldige hits van Mexico enzovoort enzovoort. We gaan snel beginnen in het programma. Onder het motto, hoe sneller we beginnen, hoe meer plaatjes we kunnen gaan draaien. Snel beginnen, dit is de tweede. Van de andere draaitafel, de rechter draaitafel, ja. Hier is Gilbert O'Sullivan.

De man achter de piano of niet soms? Ja, Gilbert O'Sullivan met No Matter How I Try. Heel stapeltje singles heb ik hier liggen. En oh, ik heb alweer gezien, dat is weer veel te veel. Dat is weer veel te veel. Dat gaan we niet redden. Nee, nee, nee. Dit is ook zo'n mooie plaat uit het jaar 1973. Even kijken of Tom Collins er al is. Nou, die is er nog niet. Dus dan misschien straks kan hij weer een mooi jaartal oproepen. Dit is Demis.

0: ach, wat een hits heeft deze man toch gemaakt, of niet soms? Ja, daar is iedereen het wel met mij over eens. En schönes Mädchen aus Arcadia, de man van My Friend the Wind. En Forever and Ever, Demis Roussos was dit met de schönes Mädchen aus Arcadia.
1: 1973.
0: Ja, Tom is er ook, hè? Tom Collins. De man met de gouden stem, hè, van ook Goedemorgen van de Radio Veronica. Weten we dat nog op die 538 meter van de middengolf? Het mooie stemgeluid van Tom Collins. Gelukkig is hij nog steeds aanwezig in de show.

was het toch muziek die je nooit verveelt? Nee, dat dacht ik inderdaad niet. Daarom is de Gouden Oude Show daarvoor, om die herinnering in leven te houden. En It Never Rains in Southern California, dat was er een van Albert Hammond. Zoals ik al zei, we doen kriskras door elkaar heen. Oh, de graafje wordt de schoor van kriskras door elkaar heen, zeg ik. Hier zijn de Flirtations.

is wel jammer dat die muziek is uit de jaren 60 niet zo lang zijn. 2 minuut 44 staat hier op het singeltje vermeld. De Flirtations met Never Nothing Gonna Hurt Me. Ja, never, never, niet helemaal die never, never, nee. Goed lezende graaf, ik heb toch mijn brilletje op, moet ik zeggen. Misschien even naar de optician, die is aan de Cats.

0: Ik vind het prachtig, ik vind het mooi, deze plaat van The Cats. Be My Day vind ik ook zo goed, moet ik zeggen. Maar ja, we doen niet alles van The Cats in één programma. Nee, dat wordt een beetje te veel. Dat was een Lia.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

de lange uitvoering. Dat mag best wel eens een keertje, maar hij is wel mooi, moet ik zeggen. Do It Again, dat was er een keer van Steely Dan. Heerlijke niks aan de hand muziek, zo het eerste gedeelte van de gouden oude show, zoals deze met de Hollies.

0: wel weer een kort nummertje. Ja, de Sorry Suzanne, dat was er een keer van de formatie De Hollies.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een lekkere disco knolplaat. Dat zijn de heren van de Tavares. Heren van de Tavares van de Heaven Must Be Missing in Angel. Dit kwam daarna ook een goede, moet ik zeggen, met hoed aan het.

Ja, wie heeft het nu gedaan, hè? Wie heeft het nu gedaan? Dat weten we nog steeds niet. Aan het einde van het liedje weten we het nog niet. En dan moeten we nog een keer dit draaien. Dan weten we misschien waar het over gaat precies. Ja, maar dat doen we niet. Dat doen we ook niet nu. Nee. Tavares met Ho Danet. Hier zijn de heren uit Nederland van de Classic in de Gouden Oude Show.

even een glaasje wijn erbij. Ja, ik heb hier een bakje koffie. En een glaasje water. Dat heb ik ook altijd klaarstaan in de studio. Nou ja, geen wijn, want dat drink ik toch niet, dus dat komt er niet in. De Sunshine Baby, dat was er eentje van de formatie The Classics. De Classics, die komen uit Nederland. En deze man, die komt er ook vandaan. Van de linker draaitafel voor de meeschrijvers. Hier is Jack Jersey.

0: papa was een poerman, ook een grote hit voor het directeurje. Met dit ook, de Bloem, de Blue Brown Eyed Lady.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.
0: Nee, ik denk dat wel meer mensen een lekker bakje koffie aan het nemen zijn. Doen we deze mooie van Frank Ferrien.

0: springen.
1: Drokkie, oftewel Frank Verrien, later uitgebracht. Ook in Nederlandse uitvoering van Don Mercé. Dus toen werd het ook een grote hit, moet ik zeggen. Drokkie, dat komt allemaal uit het jaar 1976. Alweer wat een tijd geleden. Maar de muziek blijft toch levendig of niet soms? Zoals deze, een heerlijke zomerse plaat van Julio Iglesias. We gaan naar Spanje met Carol.

even kijken op onze studioklok. Eens even kijken. Oh, nog maar een paar minuten te gaan in het eerste gedeelte. Dan is het alweer voorbij. Zo snel gaat het maar weer. Ja. We doen er eentje uit de jaren 80. Doen we wel niet zo vaak. Maar dag deze keer wel. Met de 4 Taps met Indestructible.

0: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.
1: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: originele vinyl.
1: Ze smaken, smaken zoals ze kraken.
0: Johan de Graaf.
1: De Gouden Oude Show.

was dan de laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Helmertino met Volaren. Ik zou zeggen tot straks in het tweede gedeelte met nog veel meer mooie hits van de singeltjes en de LP's in de Gouden Oude Show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer woedt het vuur vlakbij Koufaris, dat ligt zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat er een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. Op meer plekken in Zuid-Europa slaat het noodlot toe, want in landen als Frankrijk en Spanje zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Op camping Het Haasje in Dorst is gisteravond een zwaar gewonde man aangetroffen. De hulpdienst rukte massaal uit nadat er een melding binnenkwam over een mogelijke schietpartij. Volgens Omroep Brabant zijn meerdere kinderen getuigen geweest van het incident. Ze zijn op de camping door de politie opgevangen en gehoord voor verder onderzoek. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de show met de Guitar King van Henk de Nijven. Dit is de Gouden Oude Show. Met die geweldige muziekjes van toen de jaren 60, 70 en 80 en kriskras door elkaar heen. Van de singletjes en de LP's. De Guitar King van Henk de Nijven. De jazz door met de muziek met Paul Kelly. Met Get Sexy. Kennen we deze nog?

Mooi plaatje of niet, soms de Get Sexy van Paul Kelly. Get Sexy, ja. Plaatje die ook niet zo vaak meer veel wordt gedraaid. Ik moet het wel goed zeggen, niet veel wordt gedraaid. Hier zijn Sasha en Paul.

kon ik het merit, ja, inderdaad. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben getrouwd, Sascha en Paul was dit. Met hem kon ik het merit hier in de show. Tweede gedeelte. Wat gaat het hard met die leuke muziekjes van toen. Neil Diamond van de Stargazer. Kijk de roos.

Kathleen Roosje, wat een hit heeft deze man gemaakt. Dat is ongelooflijk. Neil Diamond. En dan ben ik natuurlijk vergeten die hele mooie met Sweet Caroline. Ja, dat mag ik zeker eventjes wel benoemen. We gaan even lachen en even gezelligheid en een smile on your face met James Lloyd.

zo'n beetje lief zijn voor elkaar. De Loving Awareness, gedachte van Radio Caroline. Keep on smiling. Dat was een opname van James Lloyd. Langzaam gaat James de studio uit en dan komt Tony Christie binnen met hij dit wat hij deed voor Maria.

Grote hit. Yes, I did what I did. En een grote man in de showbusiness. Met I Did What I Did voor Maria. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Kennen we deze nog? Hier is Heintje.

0: originele vinyl. Ze smaken, smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.
1: Mi amigos, lieveling.

weekend van Mariska Veres. Het was een oude radio, Mia Miro's lieveling. Week 28 en 27 november van het jaar 1976. Little by little. Van Mariska. We gaan even fluiten. Ik vind het een leuke plaat, moet ik zeggen, deze. Hij komt wel regelmatig voorbij in de show, omdat hij zo leuk is en nooit verveelt. Ik heb het natuurlijk over het Engelse naamtje Sue.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

dat is het mooie of niet soms van de heren. De heren, we hebben het allemaal herkend. Het stemgeluid van de Bee Gees met de Holiday. We gaan naar België en Vlaanderen, grootgebracht door Mi Amigo Internationaal. De formatie Octopus met The South of the Border.

0: blijft een mooie plaats. Dat blijft een mooie plaats met Octopus, met the south of the border.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een grote disco knalplaat draaien van toen. We doen het van de grote single van de maxi single van de rechte draaitafel hier in de studio's en hier de trams met the night, the lights went out in New York City.

grote singleplaat. De Nights. The Lights Without in New York City. Dat was een van de formatie The Tramps hier in de Gouden Oude Show. In het tweede gedeelte weer van het programma. En we zijn al ver over de helft en nog heel veel plaatjes te gaan. Ja, als ik zo het stapeltje zie, als ik het stapeltje zie, dan ga ik dat dus niet redden. Hier is de formatie Smokey.

een prachtplaat van de Four Tops met If I Were a Carpenter. We gaan even naar de jaren 80. Oh, het is ook zo mooi van When, Where Did Your Heart Go?

0: plaat van de formatie Wham. Ja, u weet wel van die mooie kerstplaten. Ja. Maar ja, die mogen wij niet draaien. Nee, voorlopig niet. Nee, doen we niet. Where Did Your Heart Go? Er was er eentje van. Inderdaad, wat ik al zei, de formatie Wham.
1: 1968,
0: een geweldige plaat van Gary Puckett en Union Gap met The Lady Will Power. Hey.

En dat was toch wel een hele aparte afsluiting van de show, of niet? Zoals Michaela van de Domino's. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren naar de show. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Hierdoor dreigt de vaarroute in tweeën te splitsen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse enclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer wordt het vuur bij het plaatsje Koufaras op zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in deze regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het weer nog. Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. Temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag op deze maandagmiddag. En het is zonnig weer live vanuit Studio 19. Vanuit, ik zei het reeds, een zonnig Emmeloord. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. Johan is elke ochtend om 10 uur. En dus ook morgenochtend weer om 10 uur aanwezig.

Ja, Elton John met Blue Eyes. Ik heb bruine ogen. Vuurspuwende ogen, zegt me wel eens. Maar goed, alleen als ik een beetje boos ben. Een hele goede middag voor alle luisteraars via Middagolf, DAB Plus of internet. En ook Tony Riemersma, Johan de Graaf, Henk Hardes, Hans van Dijk en Theo van Steenbergen. En op de achtergrond hoort u waarschijnlijk de ventilator. En dan moet ik altijd denken aan Radio London Big L in de jaren 60. Die hadden altijd een generator. Die hoorde je altijd als de microfoon open stond.

Een van de mooiste nummers van Cadans. Daarom draai ik hem nogal eens. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. En hier is Q65.

Gilbert O'Sullivan. Later werd dat in Nederlands vertaald in 1948. En goedemiddag, Jan Brandenburg in zonnig Meppel. Je hebt een verzoekje en dat is Simon en Marijke. I saw you.

Michel Ponnareff, La Poupée, Q-Fernand, als ik het goed uitspreek. En komende weken ben ik er niet, vanaf morgen niet. Maar ik draai dan allemaal automatisch opnames. Dus je hoort mij wel, maar ik ben er niet. Want ik ga 14 dagen op vakantie met Annelies.

De mama's en de papa's. Monday, Monday. En dit nummer hoorde ik voor het eerst, u gaat het al, op Radio London 266. En Radio London is een van de weinige zenders die nooit van frequentie is veranderd. En ze hadden een prachtige studio en een prachtige sound. En de studio was ongeveer de helft van deze studio. Dus piepklein en miljoenen luisteraars.

En dat was natuurlijk ons aller Bonnie Sinclair met Bonnie kom je buiten spelen. En ze was ook bekend onder andere met Dr. Bernhard en andere nummers. Goedemiddag, Henk Hadders in Lemmer. Vroeger noemde jij je Sir Henry. En we ontmoeten elkaar in Lemmer laatste weken met de Lemmerste Week en zo. En je zei, kun je nog eens de Hunters draaien, Russian Spy and I? En we waren allebei toen bij het optreden van de Hunters in de Stiepe in Lemmer. In Rutte natuurlijk.

David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. En ik zag hem ooit een keer bij dat Live Aid. En dat was een videoclip in 1985. En de stiepe stond uiteraard in Rutten. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijperder te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijke deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweedkorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweedkorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel aan Roderijs doodgeschoten. Een eerdere verdachte werd in juni nog vrijgesproken wegens weinig betrouwbaar bewijs. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

En ook dit nummer hoorde ik voor de allereerste keer op Radio London, Big L. Wat een prachtige uitzendingen waren dat allemaal. En een hele goede disc jockey team. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Niet zo'n bekende van Diana Ross, Saint Reaction. En vanuit deze warme studio wens ik een goede middag voor Jan Oosterveen, Dikkie Denkers, Jan Brandenburg, Nico uit Gouda, die luistert via de Middengolf, ja, en Hans en Mieke.

Het enige nummer van Rob de Nijs wat ooit nummer 1 werd in de Veronica Top 40. Banger Hart van Rob de Nijs. En gesproken over Radio Londen 60 jaar geleden komen nog steeds de presentatoren in mijn geheugen. En ik denk bijvoorbeeld aan Kenny Everett, Dave Cass, Tommy Vance, Tony Windsor, Tony Blackburn, Ed Stewart en John Peel.

band met Efteling Delight. En ik zat gewoon verder te mijmeren over al die zeezenders in de jaren 60. En ik heb er een paar opgeschreven. En daar luisterde ik allemaal naar. Want ik had op de afstemradio van mijn buizenradio had ik allemaal streepjes gezet waar je al die zenders kon horen. En dat was Radio Caroline, Radio London, Radio 390, Radio 270, Radio Scotland, Radio City, Radio Essex en nog meer, maar de rest ben ik vergeten.

om toch bij het radiogebeuren te blijven. Dit was de begintune van de Duitsstalige uitzendingen van Radio Luxemburg in de middag. Want Radio Luxemburg had op de 208 meter drie talen overdag. Er was 's morgens Nederlandstalig, 's middags Duitsstalig en 's avonds Engelstalig. En 10 jaar geleden gingen ze samen met Hit Radio RTL uit Berlijn. En dat hebben ze nu gelukkig weer verlaten. Nu is RTL Radio weer een gouden oude zender. Jaren 70, 80 en 90. Oh.

love you. But I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

De eerste grote hit van de Trogs, Wild Thing. En ik heb bij veel nummers altijd een herinnering. Waar hoorde ik dat voor het eerst? Of welke situatie doet me dat aan denken? En het komende nummer hoorde ik voor het eerst in de zomer van 1970 op Radio Noordzee. En dat zijn de Carpenters met Close to You.

Ja, Wally Tax met The Outsiders, Lying All The Time. En dat was al 1966. En je beseft niet, maar dat is alweer 60 jaar geleden. Dit was het dan voor mij voor de komende 14 dagen. Vanaf morgen 14 dagen lang opnames. Ik ben terug maandag over 2 weken. Ik wens u allemaal een prettige maandag met veel zon en veel sterkte. Donderdag en vrijdag, dan wordt het erg warm, ook voor ons. En graag dus tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhnekamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie na een tip in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: drie uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminaties voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. Het doel daarvan is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van grote verhuursites wordt door de oplichters misbruikt. Al lange tijd probeert Paradius TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts van oplichters te verwijderen. Die eist nu actie van TikTok. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhnyekamsk zijn 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn twee raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die in de jaren 80 werd uitgezonden. Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog, op wat stapelwolken na. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden bij een zwakke noordenwind. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.

0: Don't Say Goodbye. Dat zeg je natuurlijk ook aan het begin van het programma. Hè? Dan ga je de nieuw, we gaan geen gedag zeggen, ben je helemaal gek. Memory.
1: Go, go! Mark Bodegraven.
0: Ja, zeker.

Radio Emmeloord, daar ben je op afgestemd. Het programma Music Memories. De eerste dus was vanuit Volendam, zoals dat mogen zeggen natuurlijk, BZM. Ja, er is altijd sprake geweest van reunie en dan weer niet. Dus hoe de stand van zaken is, weet ik niet. Maar volgens mij moet er nog een jaartje of twee overheen of zo. En dan misschien tot ze dan tegen elkaar zeggen, nou laten we het dan toch nog maar een keertje doen. Wat hebben we in het programma? Er zitten André Hazen, zie ik. De Bee Gees, Steeler's Wheel. En nog wat van het Zwarte Vanille af. En ook wat. Ja, ik heb een nieuwe cd-speler geïnstalleerd. Hier in de studio. En ik weet niet of dat allemaal goed gaat. Gaan we eens even kijken of het gaat lukken. Nee hoor, hij heeft er totaal geen zin in. Doe nog één keer een startje. Ja, daar is die Shirley Bassey. Met haar eerste hit hier in Nederland. The Big Spender. The minute you want.

Hi-ha, de Dolly Dots in het programma. Ja, toen hadden ze nog van die gekleurde jurkjes aan en zo. Ja, het zag er allemaal zeer leuk uit. En nu, 30 jaar na dato, treden ze nog steeds op. En het is best wel de moeite waard om eens een keertje naar zo'n optreden toe te gaan. Hoe lang dat nog doorgaat, dat is niet helemaal bekend. Want de ene keer zeggen ze, nou is het afgelopen. En dan, oh nee, we doen het toch nog een keertje. Straks in het programma, ja, Janet Jackson. Maar eerst de Allisons. Ja, Are You Sure uit de vroege jaren 60. Goodbye.

muziek uit de jaren 70 van de groep Steeler's Wheel. Getiteld natuurlijk Star. De twee stuwende krachten in deze groep waren de heren Joe Egan en Jerry Rafferty. Die worden eigenlijk altijd genoemd, maar de andere lid, het andere lid was Rap Noakes. Die zong ook nog mee en ze werden een beetje vergeleken met ja, de Engelse tegenhanger waren ze een beetje zo van Crosby, Stills, Nash en Young. Goed vrienden, ik zei het al, ik ga even kijken, want we hebben wat problemen hier. We gaan even kijken of dat goed gaat komen. Ja, als je wat nieuw installeert in de studio, dan moet je ook weten waar de knopjes allemaal juist zitten. Dat is een beetje lastig natuurlijk, maar de bedoeling is toch wel Petula Clark gaan draaien. Ja, zeker, daar is ze. There is always something to remind.

natuurlijk een hele rit kinderen, de familie Jackson. En dit was de jongste teller uit de familie. 10 kinderen zijn er ter wereld gekomen en Janet Jackson was de jongste. En dit was haar hitje uit 1987. Het deed in Nederland al minder dan de rest van Europa in. Daar werd het wel een groot hit. Hoeps nou. En Britney Spears heeft er volgens mij ook nog wat mee gedaan met dat titeltje. Je luistert naar het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Straks nog The Who en The Beatles. En ik heb het idee dat we te veel muziek hebben uitgezocht. Ja, kan gebeuren. Julio en Stevie.

het origineel. Georgia Gibbs was dit. En Little Jimmy Osmond heeft er ook nog een eentje mee gescoord. Tweedledum hoorde hier in het programma. Als je verzoeken hebt van plaatjes die je aan wil vragen, kan dat bij Radio Emmeloord. Dat wordt op de zondagavond uitgezonden. En je kunt het de hele week doorgeven. Even naar onze website toe surfen. Radio Emmeland. Pardon, Radio Emmeloord.nl. Als gaat het helemaal fout. Ja. We zijn op Radio Emmeloord. Even goed in je oren knopen. Daar luister je naar. The Station of the Stars, hè? Ja, ja. En over stars gesproken. De gebroeders Gibbs. Ondertussen nog maar één Gibbje overgebleven. Maar de muziek was toen nog met z'n drietjes. Uit het jaar 1979. Tragedy.

Mary Kay en Smith in de jaren 70 twee hits gehad. Deze had hij dus, Don't Let It Die. En de andere was van Oh Babe, What Would You Say? Hij was producer en technicus, een muziekproducent in één. Hij heeft met de Beatles samengewerkt om albums te maken en ook met Pink Floyd. En tussendoor schreef hij dus wat liedjes die hij onder deze pseudoniem voor de hitpraters in zong.

blikkengeluid, hè? Jazeker. Begin van de jaren 60 was de Hoe nog een beetje een rustig groepje, zoals je hoorde. Later werd dat geheel anders, vrienden. Ongelooflijk. Maar goed, deze Happy Jack hebben we dan gehad. En de volgende... Ik denk dat alle dames nu dicht tegen de radio aankruipen. Ja. George Michael uit 1984. Zijn Careless Whisper.

dat jij 1970 deze plaats stevige steun kreeg van Radio Veronica en Radio Caroline, bereikte het niet hoog de hitparades. Maar het is altijd een heel bekend liedje geweest voor Joni Mitchell. En later ook natuurlijk door de Counting Crows de hitparades ingezongen. Nou, weer zo'n Beatle-hit voor je. And I Love Her.

De Beatles natuurlijk met And I Love Her. Vrienden, het is zover. We zijn weer aan het einde van het programma gekomen. We hebben er nog één, misschien twee voor je. Maar eerst gaan we even naar Frankrijk toe. Naar Mireille Mathieu met haar groot hit uit die tijd. Accord Parolis. Adieu. Nou, adieu is het dan. Misschien twee tracks. Niet veel

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen malen gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het doel is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nepadvertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere plotseling overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90 toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. Ook speelde ze in de film De Boezemvriend in 1982 en was de leading lady in de nieuwe André van Duin revue. Marjolein Slichten is 71 jaar geworden. En een dronken Britse passagier zorgde onlangs voor problemen op een vlucht van Londen naar Amsterdam. De man weigerde instructies op te volgen en zocht meermaals ruzie met medepassagiers en cabinecrew. Bij aankomst op Schiphol werd hij aangehouden. En de vlucht in Canada werd geannuleerd nadat een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. Ouders en de bemanning hadden geprobeerd om het kind in de stoel te krijgen, maar dat weigerde de gordel om te doen. En daarom werd de vlucht gecanceld. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Music. Mark Bodegraven.

Who's Gonna Love Me Anymore? Muziek van de Imperials, daar openden wij het programma mee. Het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. In dit uur weer de tracks uit de 60s, 70s en de 80s. Vandaag zitten er geen 90s in, nee. En wel, wat er ook in zit, is natuurlijk de oude alarmschijf. En dat is een wat minder groot hit geweest. Dat was niet een succesvolle alarmschijf, maar dat ga je zo meteen wel horen. Ja. Zover is dat absoluut nog niet. Tijd voor de chiffons. En oh, one fine day. Hartelijk welkom.

0: gingen terug naar het jaar 1979. Dit was een grote hit voor de formatie. De New Dutch Organ Group. En het was natuurlijk herkenbaar dat hier een draaiorgel in gebruikt werd in dit liedje. En dat was ook eigenlijk een one-hit wonder. Daarna hebben we van deze formatie nooit meer wat vernomen. Wel kan je wel vertellen dat ze echt een draaiorgel hebben gebruikt tijdens de opname. En dat was de draaiorgel, wat schijnbaar heel bekend is. Mij zei het niks, maar het heet de... even kijken, dat zeg ik goed, hè? De Arabier.
1: Back in time.

C'est la vie, zo is het leven. Matthew B40, ja, zoals vaker verteld, de heren kregen een beetje oneenigheid. En toen splitste de band eigenlijk in twee UB40's. Nou, dat ging dan natuurlijk naar de rechtbank toe. Dat is later wel weer een klein beetje bijgelegd. Maar dit was uit hun nadagen. Ja, C'est la vie, een aardig hitje geweest. En daarna werd het heel stil rond de formatie UB40. Even een moment van romantiek in het programma. De Bee Gees.

Wat had ik graag stiekem meegekeken toen Elle Foley dit inzong. Hoe stond ze daarbij? Ze kwam helemaal uit haar tenen, vrienden. Ja. Haar enige hit hier in de Lage Landen. We Belong to the Night, productie van Jim Steinman. En Jim Steinman was weer de producer van Meatloaf. Ja. En zij was zangeres bij Meatloaf. Want toen succes uitbrak, had ze de band al verlaten.

Brutalt. Niemand anders dan Frankie Smith en de Double Dutch Bus. Ja, het was opmerkelijk, want de Double Dutch is niet alleen touwtjes springen, maar het schijnt ook iets te maken te zijn dat je meerdere anticonceptiemiddelen toepast tijdens de seks. Nou, dus dubbele veiligheid, dat kunnen we dan wel waarderen natuurlijk in het programma. Hij is van Mungo Jerry. En is getiteld All Right, All Right. 1973.

0: Yes!
1: Tom Jones samen met The Art of Noise. Dat was een unieke samenwerking. Kirsten, je hoorde ook nog een beetje de sampling van Do It Again van Steely Dan. Ja, ik zeg het goed, toch? Ja.

0: Joan Joplin, die schreef het. En het werd uitgevoerd door Gunter Schule. Die bewerkte dit klassieke stuk. En dat had een hit in 1978. En het heette And Dinah Has Blown the Horn. Ja, je zal zeggen, is dat echt een hit geweest? Ja, zoek het maar op bij top40.nl. Dan zie je het, dat het in de hitparade heeft gestaan.
1: Radio Emmeloord.
0: Nog een kwartiertje dit uur, vrienden, dan zit dit uur Music Memories er ook alweer op. Billy Joe Royal en Down in the Boondocks.

het jaar 1990 was dit een hit voor het mannenkoor Karrespoor. Het idee ontstond omdat in de lokale café de jukebox kapot ging. En de heren besloten om zelf maar te gaan zingen. Toen hadden ze iets idee, we gaan een plaatje uitbrengen. En dat werd ook gedaan. En de eigenaar van die kroeg die had een uitspraak altijd van mooi man. En dat werd meteen de titel van dat liedje. Er werd ook nog een opvolger gemaakt dat ook de hitparade haalde. Dat was getiteld Lekker op de trek. En dit is Gloria Estefan met de Miami Sound Machine nog Falling in Love.

0: little dollar, do not let a tear fall from your eye.
1: Ja, absoluut, vrienden. Billy Chu, het was dat met de Summertime. Dat was de voorlaatste vocaal in het uurtje hier op Radio Emmeloord Music Memories.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Dat meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice Marjolein Slichten is afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90, toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. En in Amerika is acteur en politicus Ben Jones overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie uit de jaren 80. Hij speelde erin de rol van garagehouder Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar oud geworden. De Duitse oud-verpleger die vorig jaar een levenslange gevangenisstraf kreeg voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord, wordt nu door aanklagers gelinkt aan mogelijk meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Hij doodde zijn slachtoffers met injecties. Het weer er nog. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden, lokaal toch nog 20 graden in het zuiden bij een zwakke noordenwind. Ook vannacht is het helder, maar het koelt flink af. In het oosten naar graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Gezellig, even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Heren, zijn we weer. Goeiedag. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen, hè? Uit de jaren 60, 70 en 80. En daar roep ik altijd erbij toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee. Verderop in de show aandacht voor een alarmschijf, een sureshot en een lieveling. Een treitenschijf, een hitmaker van Mi Amigo toen de tijd. Ja, daar moeten we nog even naar gaan kijken wat we gaan doen precies. Lekker een platen mee te beginnen of niet, soms met Sing a Song van Earth, Wind and Fire. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht, de singeltjes en de LP's. Ze staan hier keurig netjes op een rijtje. En dan gaan we eens even kijken wat we gaan draaien uit deze selectie die ik gemaakt heb. Maar ik zie het alweer, het zijn er weer veel te veel, dus ik heb weer tijd tekort. Dus snel beginnen in de show. Het is altijd zo'n lekkere plaat, die nooit gaat vervelen. We gaan terug naar het jaar 1975. We gaan naar Zweden toe, daar komt de man vandaan. Van de naaimachines, hè? Van de naaimachines. Hier is Harpo met de Movie Star.

toch een heerlijke plaats zo aan het begin van de Gouden Ouwe Show. Met de formatie, of tenminste, het is niet een formatie, het is een man alleen, het is Harpo. Met een heel orkest erachter, met de movie star. Wat gaan we doen in dit programma? Deze. Een speciale uitvoering van de Electric Light Orchestra met

moet heel eerlijk zeggen dat ik die andere beter vind met Olivia Newton-John. Maar ja, je kan niet alles hebben. Nee, je kan niet alles hebben. Soms zit het mee en soms zit het tegen in de gouden oude show. Ja. Ook wel eens een keertje apart om die uitvoering te horen van de Electric Light Orchestra. Verder met de show, met de muziek van toen met Cunningham.

0: een schitterende plaat of niet. Soms echt zo'n klassieker. En we draaien hem graag in die gouden oude show. En als je naar beneden schakelt, hartelijk welkom in de show. Het eerste gedeelte van het programma De Gouden Oude Show. Stumbling In was dit Chris Norman met Suzy Quatro.
1: 1968.
0: Terug in de tijd in 1968.

0: Ja, kom maar terug, kom maar terug. Baby come back. Die Eagles met een Q erin. Niet te verwarren met de Eagles natuurlijk. Heerlijke plaat uit het jaar 1968. Deze komt uit een ander jaartal.
1: 1967.
0: Toch makkelijk dat Tom Collins hier is.

Ik vind het een mooie plaat, moet ik zeggen. The Flowers in the Rain van The Move. Hier zijn de Star Sisters. Kennen we deze nog van lang geleden, maar wel leuk.

0: een heerlijk of niet, want Maybe Tomorrow en Maybe Tonight van Earth, Wind and Fire. Tijd voor de treiterschijf van toen.
1: Buitengaats tussen 6 en 8 uur. S'avonds live vanaf de Meebo 2.
2: Radio.
0: Tijd te schrijven in april 1973, moet goed zeggen, 28 april, hier is Siska Peters, zo zal deze zomer zijn.

0: van de Radio Noordzee treiten schrijven 28 april 1973. Wat leuk om nog een keer te beluisteren. Siska Peters met Zo zal deze zomer zijn.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: We laten dus een disco knalplaat doen, maar wel zo'n grote. In de vorm van een LP, maar dan heet het een maxi-single. Ik heb het over Cool and the Gang met The Ladies Night. Oh,

toch wel de mooiere disco knorplaten of niet? Om deze van Cool and the Gang in het programma De Gouden Oude Show, Studio 2. Ondergetekende Jol de Graaf, een heerlijke plaat. Cool and the Gang. De luidsprekers kunnen weer iets zachter. Dames en heren, tijd voor een damesformatie. Ja, Joyce de Graaf kwam binnen in de studio. Ze zei tegen mij, ik vind die plaat van de Nolan Sisters zo leuk. Wauw, dan draaien wij die toch gewoon eventjes. Muziek uit de jaren 80 hier in de show. Hier is deze nog een keertje met I'm in the mood for dancing.

Dat is een uit de jaren 70 met Elton John met Goodbye Yellow Brick Road. Tijd voor de zeezenders van toen. Wat dacht je van deze plaat?

0: was toch leuk om deze nog een keertje te horen. En waar of niet, daar is dit programma ook voor. Altijd met een beetje een knipoog naar de zeezenders of niet. Zoals deze van de Miamico Boys. Het was trouwens ook een lieveling, hè? Week 29, 20 juli 1974. De Miamico Boys met, ja, Miamico natuurlijk.
1: Uit de speakers van vandaag.
2: Oh, wow.
1: Klinken de hits van toen.
3: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

dat was alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte. Zo snel gaat dat maar weer met die gouden oude show. Met de Eagles, met de Heartache Tonight. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Tjurendi-Kü, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die site TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Oh, wat een mooie plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Shaking Stevens in de show met You Drive Me Crazy, de man van Diesel House en de andere groot hit The Green Door. En natuurlijk ook die kersthit van hem, hè? Hier is

hebben ze een plaats om mee te zingen of niet. Soms deze van Neil Diamond. Onder de titel met de Creeping Rosie. Straks aandacht voor de zeezenders van toen. Maar eerst even deze van de Françoise Hardy.

0: Ik vind hem mooi, ik vind hem prachtig. Deze van Frans was een hardy. Command, de radio. Tijd voor de zeezenders van toen. Dat is een hele leuke. Een satellietschijf.
1: Ja hoor, ze bestaan nog steeds. Mensen die niet weten dat je bij Radio Monique Internationaal gewoon kunt adverteren. Daarom is hier ons adres. Radio Monique Internationaal, Apartado 146, Apartado 146, Playa de Aro, provincie Gerona in Spanje.
2: Monique Satellietschijf.
3: En for love's sake. Mistake. Oh, you.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

mooie muziek uit 1967 alweer. Paul Jones, I've been a bad, bad boy. Nog eentje uit 67. Hier zijn ze, dames en heren, Sonny en Cher.

0: Heerlijke muziek of niet? Soms deze van Sonny en Thierry met The Little Man.
1: Johan de Graaf. Gouwe ouwe. 1967.

zo mooi of niet, soms deze van de Beatles werd toen de tijd ook gedraaid op Radio Caroline tijdens de overval op het gezinschip de Ros Rivens. Weten we dat nog? 18, 19 augustus kwam de Nederlandse overheid even langs om het schip leeg te plunderen. Volkomen illegaal, maar toen werd deze plaat gedraaid van de Beatles met All You Need Is Love. We gaan zingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show met de hits van toen uit de jaren 60, 70, 80. Hier is Nico.

zo leuk of niet, soms deze van Nico Haak zonder zijn paniekzangers. Ook bekend van de hit Moe zijn, hè? Was ook zo'n leuke plaat. En Alles mag van de Bach, ook een grappige plaat. Dit was Langzaam, langzaam, sneller gaan. Het is ook zo'n mooie deze, hè? Van de formatie Wings hadden we net de Beatles. Nu doen wij de formatie Wings. Ook een beetje met de Beatles, heeft iets te maken daarmee. Ja, ja. 1978 met de City Love Songs.

Stevie van de Tumbleweed was dit met The Sweet Memories. Terug in de tijd jaren 60 kennen we deze. Oh, die kennen we natuurlijk wel. Bekende klankjes van de Beach Boys met de California Girls.

0: 1967 alweer hier in het programma It's Good News Week van de Hetshoppers. Wat een naam, hè? De Hetshoppers.
1: Let op! Veronica's alarmschijf.
2: Hey. 1972.

Zomerse plaat van Julio Iglesias met Un Canto a Galicia. Over lekkere platen gesproken. Dan is dit er toch zeker wel eentje. Hier is Dave met De Dansé met

Duco T. This Is One was ook zo'n grote zomerse hit van Dave, inderdaad. En deze komt daarvoor. 1975 alweer met Dansé Maintenant. Hier is de Brotherhood of Man. Ook wereldberoemd, of niet soms?

een hele leuke opname of niet. Soms deze van Carlos met de Big Bizou hier in de Gouden Oude Show. Alweer de ene laatste plaat. Wat gaat het toch sneller? De ene laatste plaat. Dus dat betekent dat er nog één keer volgt. Ja. Zo eenvoudig kan rekenen zijn. Dit is de laatste.

dat was dan tot besluit een mooie van Roy Robinson in de Gouden Oude Show met Alana. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. Het is weer heel snel gegaan de afgelopen 2 uurtjes. Maar ja, wat een leuke muziek, waar of niet? Bert Bennett zou toen de tijd zeggen, tot dan dan. En dat doe ik dan ook, en dat roep ik ook, tot dan dan.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. Shirendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Remember the golden years. The swinging 60s.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. Shirendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
8: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mocha. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
4: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
5: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
6: Je ziet ons niet.
7: Maar je hoort ons wel.
8: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
9: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
10: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
11: Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp werd 586 kilo drugs gevonden en in beslag genomen. In totaal zijn 9 verdachten aangehouden, eerst 6, daarna kwamen er 3 bij. 8 verdachten zitten nog vast en worden woensdag voorgeleid. De 9e verdachte is voorlopig vrij, maar blijft verdachte. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mokka. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
9: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Seks Bierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten, zo overhandigden in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.